0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Ferienprogramm sagen wir weiter, wo genau Prophezeiung immer erfüllt wird, so es dort geschrieben steht. Mir ist dort interessant, dass die wasse Bibellehrer lehren, dass die Bibel nicht wirklich dort meint, was er sagt. Besonders auch mit dem Herrn Jesus in Wahrheit kommen. Wie manchen immer dort, so eine Lehrer wollen dort liebste nicht reden von dort, was die Bibel lehrt von der Zukunft. Sie meinen, dort ist nicht wichtig. Und das von der ersten Programm, wo wir waren, seinen, wo Daniel die Schrift studiert, um zu seinen, was Gott hat gesagt von dort, was zu seiner Zeit nach in der Zukunft wird. Ich lade ihn nur weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns lehrt von Daniel, in Wahrheit der Schrift verstand, und was dort vor allem persönlich deut. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel, und bete, dass du dein Wort nur weiter machst, rechtlich sein und zu allen Torhörchen. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu friend, ik lood junt en, want je door de Bibel ha dat je de op ha bij dat negende kapitel in Daniel, zijn boek, dat is waar we vandaag worden studeren. We worden bij den eerste vers ontvangen. Door zijn echte jaren veel zeer goede Bibel leren je vast, en den er denken is zo, dat dit een zeer wichtig kapitel is en God zijn woord. Door zijn zo goede zonen die zo denken dat dit een van de wichtigste kapitels is, en de ganse Bibel. En jo, mij is ook zo dat ik door met instemmen word, dit is een zeer wichtig kapitel. Dat deed zich indelen in twee delingen. Eén is Daniel zijn gebed in de eerste 21 vers. En dan in dat laatste poort van dat kapitel is dan de voorzaaiing van wat wie gewoonlijk Daniel zijn het 70 werk voor Daniel zijn volk nanen. En wat er deze voorzaaiing is een van de ganz wichtigste voorzaaiingen in de Bijbel. En dit gebed hier, dat Daniel doorschreef, is ook wat dat we zullen obacht opgeven. Ik wil vielleicht niet zoveel tijd nemen voor dit gebed als ik wil kennen, wils dat is een gebed en dat is beter dat bloos voor kan even te lezen. We worden even een beetje tijd nemen daarvan te reden. Nu, we hebben hier den aanvang van Daniel zijn gebed, en de eerste twee vers, hier in het negende kapitel, en hoor ik wat het hier zegt. Daniel, dat negende kapitel, de eerste twee vers. En dat eerste jaar van de Ahasuerus, zijn zoon Darius, van de familie van de Mede, die tjenig gemaakt wordt, over de Chaldea. En dat eerste jaar van zijn regering verstond ik, Daniel, van de nummers van de jaren van de beker, dat kwam van de Heer God, der Jeremia, de profeet, dat hij 70 jaar voorgewoord voor dat vernichten van Jeruzalem. Eerstens, we kennen dit ziemliche nieuw bestedje in de historische weltgeschicht. Als is gezegd dat het in dat eerste jaar weer van de Darius zijn regeren, van de Mede familie. Daar zijn hier twee wichtige vragen. Eerstens, wer weer des Darius? Na Darius wie meer zo als een titel leven als een nomen van een einzelne man. Dat wie zo als in Rome de keizers werden. Dem wordt erwähnt in dat vijfde kapitel, den 31. vers. We weten van menselijke historische geschicht dat Darius dat Babylon tjenigrijk vernichten deed in dat jaar 538 voor Jezus zijn geboort. En hier zegt het dat Daniel dit beter deed in dat eerste jaar van dem Darius zijn regeren. En Daniel, wils hij een goede student weer van schriftelijke schrijven, wist nu dat de 70-jarige gevangenschaft zo meer te eng zal zijn. Dat weer nu zo meer tijd dat den de gelegenheid wordt gegeven worden, trek nou er land te gaan. En Daniel weer bezorgd om zijn volk, immerhan, haft om dat zeer geboden dat Babylon dat Jude tjenigrijk en den tempel in Jeruzalem vernicht houden. En nu dat nog een tjenigrijk even hand neemt, wondert Daniel wat nu passeren wordt. De Juden hadden nu voorbij 70 jaar geleden en waren onderdrukt worden van den die aangevangen hadden genomen. En Daniel weer bezorgd. Hij wist dat Jeremia gered had van 70 jaar. Daniel war so wie 17 Jahre alt gewesen, als Nebuchadnezzar arm ein anderer wahrgenommen hat von Jerusalem und hat an nach Babylon genommen. Gott hat dann gesagt, der Jeremia, dass es wird für 70 Jahre sein. Erstens, in Jeremia 25 auf der Farsch, seht Gott, und das ganze Land soll wies sein und ein Erstaunen, und diese Nation soll den Babylon König dienen für 70 Jahre. Weiter in Jeremia 29, 10. Vers, sagt Gott, der Jeremia, dann so sagt der Herr Gott, dort nur dem, dass 70 Jahre wurde erfüllt sein, wo ich ihn besiege und mein Gott

Nu dan, Daniel sien je bed. En wie willen dat goed bechecken voor dem dat wie God zijn antwoord tot arm studeren. En zijn nu hoe anders dit je bed is van wat wie nu voor kan beden of heren van Christen hem openen beden. En zijn nu eerst de bedingingen van Daniel zijn beden. Nu Daniel 9, kapitel 3 en 4 vers. Ik stel mijn gezicht naar dem Herr God, der je bed te zieken met heilig janken, met vaste en zacht zich en oos, en ik bed te dem Herr mijn God en moek mijn betjane bekend, en zeed, O Herr God, de grote en erstaunenswerte God, die den Bund hält en erbarme wiese de to den, die am leef habe, en to den, die zine je boute hole. Zij nu dat Daniel vaste deed. Ans wat je zegt dat Jezus vaste deed, aber dat vaste is nicht to God zijn valt je jeeft als in je boot. Dat is wat dat je doen wordt bovenaan van dat wat verlangt wordt. En de gemeente voert nu dem dat de gemeente gerend wordt aan den Pinkstag, werde daar schien veel die voorken vaste deden. Sogar Paulus schreef daarvan in 2 Korinther dat 11 kapitel 27 vers, wo hij zegt van zichzelf, en last en schwierigheid, voorken en woken, en honger en darst, voorken met vaste en kald ohne kleider. We zullen hier wat toelaaien en dat is dat Daniel een besondere aanhoule bewiesen deed. Sogar Jacob prach het ernstlich en zijn gebed, ik laat die nicht gonne buiten wann du mij segnen worst. Wat er dit gebed Daniel zien, is zeer persoonlijk en ernstlich. En dat heeft met zichzelf en zijn volk te doen. En dat is bewezen en dat hij 41 maal de woord ik, wie en ans brukt. Du hast vielleicht behouden dat als we van dem Nebuchadnezzar reden, dat hij ook veel dat woord ik brukt. Aber hij brukt dat in een ganz andere weg. Bij dem wie dat stoltheid en poche, een teken dat hij dacht hij wie een zeer besondere man. Aber Daniel? Na alles wat een brukt doen is dat je bed lezen. En dan wordt een en dat het krijgt dat je eigen deel is. Hier is dat deemoed en zin bekennen. Het is een ganz andere zaak, zeg maar. Daniel is op zijn gezicht op eerd. Die deed God zijn eigenschaften aan erkennen. Eerstens, hij kämpft voor de Heer en ruw op zijn persoonlijke verwantschaft met de Heer. Hij noemt hem de Heer mijn God. Hij kämpft voor God en een zeer persoonlijke weg. En voor de dat hij zijn bekennen deed, redt hij van hoe groot en erstaunenswert God is. Dat meint eindelijk dat God besonders wertvoll is. Wanneer een voor God kämpft, dan moet een behouden dat God een almachtige, een eerbiedende God is. Zij ook dat Daniel onerkennen deed, dat God zijn bund hält. En dat erbarme bewiesen tot den, die am leef ha. Die dat niet bloos versprekingen maken, hij hält die ook. Hij is onveranderlijk, en also is hij true. Dat wie dich zien erbarme, dat Israël beschützt wordt, zodat den nicht ganzen koor vernicht wordt. En dat is dich God zien erbarme, en je know dat wie nu zijn, wo wie zijn, vriend. In Klagelieder 3, 22 staat geschreven, dat is dech dem Herr God zijn erbarmingen dat wie nicht vernicht worden, wil zijn metlied is immer door. Anders je zegt, God is genedig, aber hij wil ook haar dat wie zullen bij de zaak zijn. Hij verlangt dat wie gehoorzaam zullen zijn. Nu wel wie zien hoe Daniel nu wieder beter deed, 5. en 6. vers. Wie haar je zindigt en haar angerechtigheid je donen, en zend je in ongewast en dem dat wie diene verschriften en diene gerechte verloten ha. En wie ha nicht gehorcht nur diene deine de profeten, die an die nomen to onze tjenigs en onze tjenigs zeens en onze voders reden en to al dat falsch am loont. Zijn nu wat Daniel dat eerste zegt, nur dem dat hij God geëerd haft.

Op en dag se morgens rand het eerste na sin papa. Papa, papa, kon ik een euro hebben? Wat brukst du een euro, kanol? Papa, du weißt ja, op een zondag voor ons bij ons in je mende zomle geld voor een missenoor. Wenn du met de tjenja schoft, voor dem wel ik dat. Die zal de tjenja ook tjenja wat er vertuipen. Jo, kanol, dat is schoon dat du dir zo überleicht hast. Aber dat geld zal du die verdoenen. Dan wirst du dat met veel geratere vrede ook geven tjenja. Aber papa, wo kann so ein kleiner Jung aus Ed arbeiten? Oh, Kornel, Ed hat verdiene Arbeit. Sitzt du ans Esel da auf der Wehrstunde? Die hat so ein Darst. Dem hat einmal ein Wutter gebracht. Dem drinnt sie geloten. Dem noch ein paar andere Wehr gebracht, wo mehr groß ist. Und dann kostet sie von mir auch ein Euro drehen. Jo, dit wil hij jaren doen. Hij ging naar dem ezel. En des ezel weer, zoals jeder ezel. Rechtig stier als ich. De weer niet van de stad te trien. Hij rijdt om ezel en draait en schuift en doet. Aber hij kreeg de meest niet van de stad. Aber endlich had hij dem wat een woeter, wo de ezel dan ook schoon gedronken had. Aber nu dem noch war der Trittrier. Jo, Kanol muss vorkandente, dit Geld wir von doch schwor verdeundet. Aber Emma war der dachte, mit wie viel Fred heu dort dann oppe Sündach wurde dem Senor jewe tenner. En so bemäht heu sich ook, en heu kam mit dem Esel ook geleidlicht on. Heu bracht dem noch, aber wies, mugt auch noch war der et döher tö. En nu kon de ezel de groze. Geleidlich holde hij nu van zijn papa dem euro af. Dem wurde hij nu de missenoor geven. Hij stap dem wader en zijn lader net biedel te nennen. En rande met geleidlich naar zijn vriend. Ne droes wil hij rana. Jo, dem wurde hij dit voets vertalen. Wat hij zich door van door verdoend had. En dat hij dit te zindig sporen wil.

Wanneer deze programma te zien zijn, laat ons toch weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het medisch met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium om een week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met Jünd. Wat ons am eine Weg war da hier.

Ik verafscheid me van jullie vandaag en luid jullie aan ook waar de volgende maal te horen. Onze aanschrijf is box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Onze telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool en klok 10 is de hoofdgodsdienst en zo uwe klok 6. En naast dit in ook een kamp 22 Blumenwood.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.